0: Matt Simmons gewees met Made It Out Alright en Watershed wat die uur begin het met Reliki, The World Needs You. Ja, die wereld het jou nodig. Elke van ons maak een verskil aan buiten, so maak een verskil vandag in iemands leven of in die wereld rondom jou waar jy beweeg vandag. My naam Wouter de Wet sta in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up volgend en kom ons kyk na jou weervoorspelling. Is 9 minute oor 5. As ons kyk, hier begin met die strand, soms het West Gordons Bay area, vandag minimum van 10, grap na 14 later, met reen ook voorspel, dit reen ook so hier en daar tans, maar asseblief wees maar voorsichtig as jy paai uitbeweeg, maar die temperatuur hier 10, 14, dan as ons oorbeweeg na Grabouw vandag, minimum van 7, grap na 10 grade, ook met reen vandag wat voorspel word in Grabouw, dan Stellenbosch, minimum van 8, grap na 14, gedeeltelik bewolk daar, en dan laatst in Kaapstad, begin by 11, grap na 15, ook gedeeltelik bewolk in die moederstad vandag. Dit dan wat jy weer betref, vir nou, so 'n bietjie later weer kyk na die weer, om precies te wees rondom half, net na half 6 kant, so bly ingeskakel daarvoor, as jy nie nou kon luister nie. Ons gaan ook so hier en daar een paar vrouwe liedjies speel, as jy so kan sê, of wat gededicate is aan vrouwe, en hier is een van hulle wat ons mee gaan nou na luister, is Shania Twain met Man I Feel Like a Woman, ook net daarna die liedjie van Sam Fender, Rain Me In, featuring Olivia Dean.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via heldebergfm.co.za.
1: This is Heldeberg FM 93.6, your community station.
3: Let's go, girls.

0: Hailie Steynfeld featuring Anderson Paak en die liedjie Coast hier op Helderberg FM 93.6. Looking for a vehicle that combines style, performance and peace of mind? Then visit GAC Somerset West at 133 Main Road, Strand to experience outstanding fuel efficiency, innovative design, spacious comfort and advanced safety features, all backed by exclusive GAC lifetime warranty. Whether you're driving around town or heading off on your next adventure, GAC delivers confidence every kilometer. Book your test drive today and discover why the road to greatness starts at GAC Somerset West. Drive the future today.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: Dit is net na 5:30, kom ons kyk na jou weer en jou verkeer, maar eerst die weer vir vandag, hier in die strand, Helderberg, Somerset West, Gordons Bay area, een minimum van 10 vir oggend, geloop na 14, bykie koelerig hierso, met reen ook wat voorspel word. Dan in Grabouw, ook reen wat voorspel word vandag, een minimum van 7, geloop na 10 later, en dan ook in Stellenbosch, begin by 8, geloop na 14, gedeeltelik bewolk daar vandag, en dan laatst in Kaapstad, begin by 11, geloop na 15 ook gedeeltelik bewolk daar. En wat jou verkeer betref, geen nuwe nuus nie. So ons het, daar is geen ernstige verkeersprobleme tans op die paaie nie, maar as jy weet van enige verkeersprobleme, wat ons dalk nie van bewus is nie, gebruik ons WhatsApp-lijn 021-100-6936, 021-100-6936, dan sal ons medepadgebruikers daarvan attent maak. Maar in die tussentijd, wees voorzichtig en kom veilig by jou bestemming aan. Dis 28 minute voor 6, onthou om 6 uur, die ontbijtprogram, HFM Breakfast, saam met Wilnay van Rooyen, en sy gelijk saam met jou keer, is in 6 en 9, op hierdie publieke vakantiedag. My naam Wouter Wit, staan in vir Fanny Skomman, die program Sunrise Shake Up.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Dis Bok van Blair, Koue Voete en Warm Liefde, voor het gaat Kylie Minogue se Spinning Around. Nou, ons het so paar liedjies geïdentificeer vir Vrouedag, speciaal met die dames wat sing, en so ons het hierdie volgende ene vir ons dames vandag, een van Miley Cyrus, die liedjie se naam Flowers.

0: Lekker ene van Mikasa, saam met Malik Harris, Who Cares? Ook had Ross Leerman voor dit met Days, en hierdie drie in die rij begin met Charlie Puth, One Call Away. Precies half twee, dis die tyd, middag sê van my Christy, your daily date saam met my nog tot 3 uur vanmiddag, dan sit Jan Willem met die afternoon drive tussen 3 en 6, gepraat van drive, toch maar versigtig bestuur, as jy by paie is, dit lyk vir my, of dit besig is om besiger te raak op die paie, vooral inkomend, soos mense terugkeer na die lang naweek, veilig wees. Maar dit is die vakansiedag vir vrouwendag wat gister was en ons speel vir jou sommer heel wat vrouwe sangers muziek en liekies. Die volgende het ons ene vir jou so speciaal vir al ons dames, een van Gloria Gaynor hier op Helleberg FM.
1: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, color your world.
2: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Lekker ene van Craig David met 7 days, ja nou, hierdie week, kort week vir die werkende mense, want ek meen is net 4 dae, dan is al weer by die naweek, nee. So ek hoop jy geniet jou vrouwendag, vakantiedag, Craig David gehad met 7 days, voor het Panic at the Disco, so High Hopes, en ook geluister na Gloria Gaynor, so speciaal met die vakantiedag, vrouwendag, vakantiedag, I Will Survive. 18 minute voor 2 die tyd hier op Helleberg FM nog lekker musiek een van Dodo en Yoko net hierna.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helleberg FM.
1: 93.6.

0: for the last time.
1: It's Craig Lucas, Love You for the Last Time on Helderberg FM. Dit is so 27 minute net voor 4 hierdie show Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem saam met jou net tot en met so net voor 6. In die tweede uur van die program tussen 4 en 5, so 'n bietjie later doen ons die Women's Day special. We're going to play a game called She Said What, where I'll be bringing you three female artists and three bangers of songs and some questions regarding those songs. So stay tuned for that. Be sure you've got that WhatsApp line saved. 021-100-6936. Apart like a tune, apart nog van Koning Gray. So bietjie later stamstemme. Ek het gejok, ek kort jou en nog soveel meer op die Subaru Afternoon Drive. Ons kyk weer eens so bietjie later na jou verkeer. Vroeger het dit gelyk dat daar nie enige groot probleme is nie, behalwe daar in die area van Grabouw waar daar baie stadig bewegende verkeer is. Maar hier rond in die Helderberg Kaapstad se kant toe lyk alles 100% free flowing, nothing to worry about, except if you spot anything, I want to know about that. 021-100-6936.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.